Zij het altijd van meneer Dirks. Meneer Dirks. Meneer dat je meneer, meneer Dirks. Lekker mee wakker. Hoe net dat? Hoe net dat? Hoe net dat? Toen horen we dat hier. Hoe net dat? Meneer Dirks. Dan Bloemond. Na Bloemond Paradera. Een doosje de domingo. En je lag gozer zo'n pieza die kan je orgel. Nou, ik heb bij Hollanda trof, hè. Ik zeg het bij Fino, bij Hans, bij Albert. En ik heb het kalor, dat is in het patio. Is dat douche, no? En ik heb zeker een nota bebiendo agua. Ik heb zeker een algo de een kelkie.